Dus ik zal ze terug. Zo gaan we gewoon. Voor je als je 246. Voor je. Kennedy Air Commercial, 3 Alpha Hotel, Delta X-ray 0, higher than Apple. Okay.